0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: muziek en nieuws.
1: Je luistert naar Radio Zuidland.

Zuid-Holland, het hart van onze regio.

0: Heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
1: Boeghout telt voortaan 4 locaties met pakjesautomaten van Bpost. De nieuwste B-box staat aan Sportpark Snappenbos en is bereikbaar via de parking. Er staan ook automaten aan de Kardinaal Sterkstraat, het oude gemeentehuis van Vremde en aan de Molenlei bij Carrefour. Die laatste wordt nog uitgebreid. Via de automaten kunnen inwoners dag en nacht pakjes ophalen en verzenden. Volgens de gemeente zorgt dit ook voor minder verkeer en CO2-uitstoot. Bpost kan namelijk meerdere pakjes tijdens één stop leveren of ophalen. Rumst heeft 12 nieuwe mobiele overlastcamera's gekocht. Daarmee beschikt de gemeente nu over 14 camera's. Ze worden ingezet tegen onder meer sluikstorten, vandalisme en overlast door hangjongeren. De camera's komen op plaatsen waar de meeste problemen zijn. De gemeente en politie bepalen samen waar dat nodig is. Omdat de camera's mobiel zijn, kunnen ze snel worden verplaatst. Volgens burgemeester Jurgen Kallaerts werkt een zichtbare camera vaak al afschrikkend. Beelden kunnen ook helpen om overtreders te identificeren en te beboeten. Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Een regenzone trekt over de regio en ook later kunnen nog enkele buien vallen, afgewisseld met opklaringen. Het wordt ongeveer 20 graden. Maandag is het grotendeels droog met eerst nog vrij veel bewolking en later bredere opklaringen. De temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Dinsdag neemt de bewolking opnieuw toe en volgt vanuit het westen wat regen of enkele buien. Het wordt ongeveer 23 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: van Zuidrand.
1: De Zuidrand wordt wakker.
2: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Sinds 1 september haalt Contig restafval op via containers in plaats van zakken. De gemeente werkt nu met Diftar. Inwoners betalen volgens de hoeveelheid afval die ze aanbieden. Restafval wordt om de 2 weken opgehaald. De volgende ophaling is op woensdag 16 september. Via de Recycle-app zien inwoners wanneer afval wordt opgehaald. De app stuurt ook herinneringen. Via Mijn IGEAN kunnen ze hun afvalverbruik, kosten en Diftar-saldo bekijken. Het bedrag hangt af van het gewicht, het type container en de soort afval.
4: Bij controles van 16 handelszaken en bedrijven in Lier zijn bij 10 ondernemingen overtredingen vastgesteld. 1 horecazaak werd verzegeld na 5 inbreuken rond zwartwerk. De inspectiediensten controleerden onder meer horeca, winkels, kappers, bouwbedrijven en autohandelaars. De RSZ stelde 8 sociale overtredingen vast. Ook werden verboden nicotinezakjes en wegwerpvapes verkocht. Andere zaken kregen waarschuwingen voor tabaksreclame, verkeerd geplaatste reclameborden en overtredingen rond deeltijdswerk. In 1 horecazaak waren er ook onhygiënische omstandigheden.
1: Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Een regenzone trekt over de regio en ook later kunnen nog enkele buien vallen, afgewisseld met opklaringen. Het wordt ongeveer 20 graden. Maandag is het grotendeels droog met eerst nog vrij veel bewolking en later bredere opklaringen. De temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Dinsdag neemt de bewolking opnieuw toe en volgt vanuit het westen wat regen of enkele buien. Het wordt ongeveer 23 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Heb jij ook zin in een avond vol weetjes, plezier en gezonde competitie? Op vrijdag 25 september om 20 uur 's avonds organiseert Concertband de Scheldezonen uit Hoboken een jaarlijkse quiz in cultureel centrum Moretus aan de Berkende Rode Lei te Hoboken. Trommel je slimste vrienden, familie of collega's op en strijd mee om de eeuwige quizroem. Verwacht een gevarieerde quiz met vragen voor iedereen. Een gezellige sfeer en natuurlijk de nodige drankjes en versnaperingen. Let op, vooraf inschrijven is wel verplicht. En dat kan via www.scheldezone.be of scheldezonen@hotmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook in het weekend
0: bij Radio Zuidrand.

lift my hand against the wall.

take this anymore.

0: in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: Het weekend van Radio Zuidland.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: De Ronde van Morteldorp is terug. Op vrijdag 18 september verwelkomen we jong en oud op de 12e editie van de Ronde van Morteldorp. Er is een mini-ronde voor de allerkleinsten. Een speelse ronde met hindernissen. Een sportieve ronde van 3, 6 en 9 kilometer. De deelname is volledig gratis en er is kinderanimatie, kinderdisco en live muziek voorzien. Kom lopen of supporteren of gewoon genieten van de gezellige sfeer rond de Benedictuskerk en het Lepelhof. Meer info en inschrijven kan via www.derondevanmorteldorp.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Boeghout telt voortaan 4 locaties met pakjesautomaten van Bpost. De nieuwste B-box staat aan Sportpark Sneppenbos en is bereikbaar via de parking. Er staan ook automaten aan de Kardinaal Sterkstraat, het oude gemeentehuis van Vremde en aan de Molenlei bij Carrefour. Die laatste wordt nog uitgebreid. Via de automaten kunnen inwoners dag en nacht pakjes ophalen en verzenden. Volgens de gemeente zorgt dit ook voor minder verkeer en CO2-uitstoot. Bpost kan namelijk meerdere pakjes tijdens één stop leveren of ophalen.
4: Rumst heeft 12 nieuwe mobiele overlastcamera's gekocht. Daarmee beschikt de gemeente nu over 14 camera's. Ze worden ingezet tegen onder meer sluikstorten, vandalisme en overlast door hangjongeren. De camera's komen op plaatsen waar de meeste problemen zijn. De gemeente en politie bepalen samen waar dat nodig is. Omdat de camera's mobiel zijn, kunnen ze snel worden verplaatst. Volgens burgemeester Jurgen Kallaerts werkt een zichtbare camera vaak al afschrikkend. Beelden kunnen ook helpen om overtreders te identificeren en te beboeten. Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Een regenzone trekt over de regio en ook later kunnen nog enkele buien vallen, afgewisseld met opklaringen. Het wordt ongeveer 20 graden. Maandag is het grotendeels droog met eerst nog vrij veel bewolking en later bredere opklaringen. De temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Dinsdag neemt de bewolking opnieuw toe en volgt vanuit het westen wat regen of enkele buien. Het wordt ongeveer 23 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er is de 23e editie Grote Prijs Rupske Lauwers. Op zondag 13 september strijkt het wielerplezier weer neer in Hemiksem. VZ2 Rupske Lauwers organiseert de 23e editie van de Grote Prijs Rupske Lauwers. Een dag vol koers, ambiance en sfeer aan Café De Zoete Inval, Assestraat 179 in Hemiksem. Op het programma om 13:30 een toeristenkoers, om 14:45 Grote Prijs Rupske Lauwers voor masters categorieën C, D en E. Om 16:00 de Grote Prijs Rupske Lauwers voor liefhebbers. Kom supporteren, geniet van een drankje en beleef een spannende namiddagkoers. Iedereen is welkom op zondag 13 september in Hemiksem. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: ontdek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

Jacques? Ik zijn thuis, hè? Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapotstien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, Suske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend? Hé?

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Niels de Kaster en Sarah de Smet starten op 17 september een nieuw seizoen concerten in Zaal da Capo aan de Linse Steenweg 1 te Hoven. Met een flinke dosis Americana, blues, jazz, folk en country. Eén akkoord, twee keer zes snaren. Nee, drie, twee stemmen, één bass, één pedalsteel en een paar brushes. Meer hebben Niels de Kaster en Sarah de Smet niet nodig om de toon te zetten. Het hadden de Appalachen kunnen zijn, maar evengoed het terras van een café in de Vlaamse Ardennen. Het werd Zaal da Capo in Hoven en dit op donderdag 17 september om 20:15 s'avonds. Tickets kan je krijgen via de webshop of bij de dienstvrije tijd van de gemeente Hoven. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: eervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Boeghout telt voortaan 4 locaties met pakjesautomaten van Bpost. De nieuwste B-box staat aan Sportpark Sneppenbos en is bereikbaar via de parking. Er staan ook automaten aan de Kardinaal Sterkstraat, het oude gemeentehuis van Vremde en aan de Molenlei bij Carrefour. Die laatste wordt nog uitgebreid. Via de automaten kunnen inwoners dag en nacht pakjes ophalen en verzenden. Volgens de gemeente zorgt dit ook voor minder verkeer en CO2-uitstoot. Bpost kan namelijk meerdere pakjes tijdens één stop leveren of ophalen. Rumst heeft 12 nieuwe mobiele overlastcamera's gekocht. Daarmee beschikt de gemeente nu over 14 camera's. Ze worden ingezet tegen onder meer sluikstorten, vandalisme en overlast door hangjongeren. De camera's komen op plaatsen waar de meeste problemen zijn. De gemeente en politie bepalen samen waar dat nodig is. Omdat de camera's mobiel zijn, kunnen ze snel worden verplaatst. Volgens burgemeester Jurgen Kallaerts werkt een zichtbare camera vaak al afschrikkend. Beelden kunnen ook helpen om overtreders te identificeren en te beboeten. Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Een regenzone trekt over de regio en ook later kunnen nog enkele buien vallen, afgewisseld met opklaringen. Het wordt ongeveer 20 graden. Maandag is het grotendeels droog met eerst nog vrij veel bewolking en later bredere opklaringen. De temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Dinsdag neemt de bewolking opnieuw toe en volgt vanuit het westen wat regen of enkele buien. Het wordt ongeveer 23 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Fresh Meat Comedy Open Mic op 14 september met start 20 uur 's avonds. Voor plus 16-jarigen aan het Douaneplein 8 te Mechelen. Omdat het vorig seizoen zo gezellig was en we er zelf veel te veel plezier aan beleefden, doen we het gewoon opnieuw. 8 comedians, elk 8 minuten op één uniek podium. Dat van het Klimcafé. De sfeer in het Klimcafé is gezellig. De comedians zorgen voor warmte, goede jokes en onverwachte momenten. Iedereen is welgekomen op 14 september met start 20 uur 's avonds. Gratis inkom. Fresh Meat Comedy Open Mic. Douaneplein 8 te Mechelen. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Sinds 1 september haalt Contig restafval op via containers in plaats van zakken. De gemeente werkt nu met Diftar. Inwoners betalen volgens de hoeveelheid afval die ze aanbieden. Restafval wordt om de 2 weken opgehaald. De volgende ophaling is op woensdag 16 september. Via de Recycle-app zien inwoners wanneer afval wordt opgehaald. De app stuurt ook herinneringen. Via Mijn IGEAN kunnen ze hun afvalverbruik, kosten en Diftar-saldo bekijken. Het bedrag hangt af van het gewicht, het type container en de soort afval. Bij controles van 16 handelszaken en bedrijven in Lier zijn bij 10 ondernemingen overtredingen vastgesteld. 1 horecazaak werd verzegeld na 5 inbreuken rond zwartwerk. De inspectiediensten controleerden onder meer horeca, winkels, kappers, bouwbedrijven en autohandelaars. De RSZ stelde 8 sociale overtredingen vast. Ook werden verboden nicotinezakjes en wegwerpvapes verkocht. Andere zaken kregen waarschuwingen voor tabaksreclame, verkeerd geplaatste reclameborden en overtredingen rond deeltijdswerk. In 1 horecazaak waren er ook onhygiënische omstandigheden. Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Een regenzone trekt over de regio en ook later kunnen nog enkele buien vallen, afgewisseld met opklaringen. Het wordt ongeveer 20 graden. Maandag is het grotendeels droog met eerst nog vrij veel bewolking en later bredere opklaringen. De temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Dinsdag neemt de bewolking opnieuw toe en volgt vanuit het westen wat regen of enkele buien. Het wordt ongeveer 23 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Van Krijn.
1: Ik ben nooit een populaire mens geweest.
2: Maar elke zaterdag ben ik zo vrijgezind. Omdat een vrije dag begint.
3: Het is weer weekend.
4: Your Station Radio Zuidland.
5: Wauw!
6: 10 uur Vivatisch weekend op Radio Zuidrand. Een heel goedemorgen, luisteraar. De vraag die onze producer Christian Brisson zich altijd stelt bij het opmaken van de programma's is: welke plaat moet ik als eerste draaien om 10 uur op een zaterdagmorgen? En omdat wij met veel passie en vuur er tegenaan gaan elke zaterdag, heeft hij heel terecht gekozen voor deze van The Verve, The B.

0: Zuid-Holland.
1: En je dag kan niet stuk.
2: De Bittersweet Symphony, dat is zo'n plaat waarbij je in het begin van het nummer je nog lekker kan uitstrekken in bed en genieten van de nachtrust die je gehad hebt. Deze plaat komt uit 1976. Toen die uitkwam had die eigenlijk weinig succes. De Tramps met Disco Inferno. Maar een jaartje later, 1977, kwam hij op de soundtrack van Saturday Night Fever te staan. Ja, en toen was de trein helemaal vertrokken.

0: Enjoy the sunshine.
1: Radio Zuidrand. De schoolpoorten staan terug wagenwijd open en in de kleuterklas zou je zeggen klappen in de handjes. Yes, I'm there.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september. Bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: Jouw agenda, onze muziek. Zuidrand.
3: Isamba draaiden we daarnet van Junior Jack en een juf van de tweede kleuterklas. Op een schoolfeestje waar ik even op bezoek was, daar draaide de juf dit muziek.

0: De zon in je radio, ja ja.
1: Dit is Radio Zuidrand.
0: Viva, het is weekend. De zon in je radio, ja, dat is inderdaad zo. Maar, lieve vrienden, ik zit met een dilemma. Een probleem al wekenlang en ik raak er maar niet uit. Dave Beekman kwam met het lumineuze idee van dit gewoon brunchradio te noemen in plaats van ontbijtradio vanwege het uur 10:12. Ik weet het niet, ik raak er niet uit.

0: zomer van Radio Zuidland.
1: Ontbijtradio, brunchradio, ja, het zal je waarschijnlijk een rotzorg wezen. Maar als je er een mening over hebt, stuur ze door naar paulvankrijn@yahoo.com. Wij gaan er rekening mee houden zoals het op een democratische radio betaamt. Een beetje feestelijke muziek met een leuk Nederlands duo, dat is nooit weg. Wat denk je van deze Maywood, Late at Night?

0: Wekker Wekker. Je leert wel eens wat bij als presentator op een radio en ook bij de Wakkere Wekker is dat het geval. Want je raadt het nooit uit. Lind heeft een zekere Eva een berichtje gestuurd naar de Wakkere Wekker. Haar familienaam? Ja, Adam. Eva Adam. Dat is ervoor gedaan. Dat kan niet anders. Ze heeft een leuke plaat aangevraagd trouwens. Ik heb het over Kylie Minogue en Better the Devil You Know.
1: De Wakkere Wekker.

0: Nederland. Jouw dagelijkse dosis feel good.
1: Zit u ondertussen aan het ontbijt of ja, misschien wel aan de brunch? Dan wens ik u een erg smakelijk eten toe. Welkom bij Radio Zuidrand. Wij gaan door tot 12 uur met het ochtendprogramma op zaterdag. Viva this weekend.

Wij krijgen hier bij Radio Zuidrand regelmatig een mailtje. Bijvoorbeeld, ikzelf krijg dat dan op paulvankrijn@yahoo.com. Maar vrienden, er is ooit een tijd geweest dat wij gele briefkaarten ontvingen. Kent u dat nog? Ja, dan bent u geen 10 jaar natuurlijk, maar dat is geen erg. Gele briefkaarten. Het is officieel allemaal gestopt in 2023. Het is te zeggen de verkoper van. Maar als je ze hebt liggen, je kan ze nog altijd opsturen naar ons adres. En wij hebben een straatnaam, met name Dennenlaan. Dat is ons adres van Radio Zuidrand. Bij U2. Ja, die hebben helemaal geen straatnaam.

zei ik Dennelaan daarnet, Onderwijsstraat natuurlijk, dat is ons adres. Ja, zo vindt een kat haar jongen niet terug natuurlijk als je zo begint. Radio Zuidland. Am I wrong? Ja, I was very wrong. Mijn excuses daarom, maar ja, je moet maar denken, missen is menselijk.

0: Zoom. Sobre. Zaytrans.
1: Uepa! Un, dos, tres. Un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres. Un pasito para atrás.
0: Het gaat niet zo goed met de cijfers voor wiskunde en rekenen in Vlaanderen, dat wijzen statistieken uit. Dus ik geef ze een gouden raad, Gijs, want les volgen bij Ricky Martin, un, dos,

0: eervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
1: Boeghout telt voortaan 4 locaties met pakjesautomaten van Bpost. De nieuwste B-box staat aan Sportpark Sneppenbos en is bereikbaar via de parking. Er staan ook automaten aan de Kardinaal Sterkstraat, het oude gemeentehuis van Vremde en aan de Molenlei bij Carrefour. Die laatste wordt nog uitgebreid. Via de automaten kunnen inwoners dag en nacht pakjes ophalen en verzenden. Volgens de gemeente zorgt dit ook voor minder verkeer en CO2-uitstoot. Bpost kan namelijk meerdere pakjes tijdens één stop leveren of ophalen. Rumst heeft 12 nieuwe mobiele overlastcamera's gekocht. Daarmee beschikt de gemeente nu over 14 camera's. Ze worden ingezet tegen onder meer sluikstorten, vandalisme en overlast door hangjongeren. De camera's komen op plaatsen waar de meeste problemen zijn. De gemeente en politie bepalen samen waar dat nodig is. Omdat de camera's mobiel zijn, kunnen ze snel worden verplaatst. Volgens burgemeester Jurgen Kallaerts werkt een zichtbare camera vaak al afschrikkend. Beelden kunnen ook helpen om overtreders te identificeren en te beboeten. Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Een regenzone trekt over de regio en ook later kunnen nog enkele buien vallen, afgewisseld met opklaringen. Het wordt ongeveer 20 graden. Maandag is het grotendeels droog met eerst nog vrij veel bewolking en later bredere opklaringen. De temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Dinsdag neemt de bewolking opnieuw toe en volgt vanuit het westen wat regen of enkele buien. Het wordt ongeveer 23 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
2: Viva Dis Weekend. Ontbijtradio met Paul van Krijn.

0: Een hele fijne zaterdag voormiddag. Talk to you met another featuring 54 Ultra. Tot 12 uur. Viva this weekend.
1: Radio Zuidland.

0: De Zuidrand. Draait om jou.
1: Mocht u plots ongelooflijk veel zin hebben om u te gaan vervelen, dan kan ik u dat sterk afraden, want er staat op deze zaterdag ook weer wat te gebeuren. Onder andere is het Wereld Eerste Hulpdag, het is Open Monumentendag en het is Dag van de Boerin. Dus stel je voor, vrienden, je kan kiezen, daarover meer

tweede zaterdag van september, dat is de dag van de eerste hulp. En die dag van de eerste hulp, dat is een dag waar men aandacht heeft voor het redden van mensenlevens. Dat is een organisatie in handen van het Rode Kruis. En je vindt er alles over op het internet.

0: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.
1: Borin. Ja, nee, dat is geen scheldnaam. Dat is een geuzennaam en wel in het bijzonder op deze tweede zaterdag van september. Want dan roept men die naam uit als een soort van eervolle naam voor die dames, die agrariërs, die speciaal in het zonnetje worden gezet voor hun onmisbare en hun veelzijdige rol op de boerderij en in het gezin. En ook daar zijn speciale activiteiten rond

0: De beste mix van muziek en actua. Ook op zaterdag bij Radio Zuidrand.
1: Morgen zondag 13 september is het weer Open Monumentendag. Dan kan je overal eens een kijkje gaan nemen en informatie inwinnen. En waar en wat er te doen is, dat vind je uiteraard op het internet. Ga maar eens een kijkje.

0: Geers, die heeft het Dekselse duo voor vandaag ingestuurd. En het is een goede geworden. Conqueror met Banana, daar beginnen we mee. En we eindigen met Nicky French, Total Eclipse of the Heart.
1: Het Dekselse duo.
2: Me said, hoo. Daylight come and me wanna go home.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.

0: Ooit komt er een dag, veel beloven en weinig geven. Dat doet de zotte in vreugde leven.
1: Zuidrand, het hart van onze regio.
0: Ja, maar hier bij Zuidrand zijn beloften geen ijdel begrip. Muziek en informatie, en dat doen we elke dag.

0: Zuid-Rand. Jouw regio, jouw muziek, jouw goed gevoel.
1: Gezien het uur van de dag moet ik zeggen ademloos door Deentaak. Maar Helene Fischer, die heeft er een andere gedachte over.

0: ontbijtradio, brunchradio, die gaat hier nog een weekje verder. Trek het je niet aan, luisteraar. Je hoort het op tijd en stond. En alleszins volgende week zaterdag, ja, dan ben ik er met heel veel plezier terug voor een nieuwe Viva Tisch Weekend om 10 uur.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
3: Radio Zuid-Rand.
4: And that's all, folks.
5: Wat er ook gebeuren mag. Dit programma eindigt altijd met een lach.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Boeghout telt voortaan 4 locaties met pakjesautomaten van Bpost. De nieuwste B-box staat aan Sportpark Snappenbos en is bereikbaar via de parking. Er staan ook automaten aan de Kardinaal Sterkstraat, het oude gemeentehuis van Vremde en aan de Molenlei bij Carrefour. Die laatste wordt nog uitgebreid. Via de automaten kunnen inwoners dag en nacht pakjes ophalen en verzenden. Volgens de gemeente zorgt dit ook voor minder verkeer en CO2-uitstoot. Bpost kan namelijk meerdere pakjes tijdens één stop leveren of ophalen. Rumst heeft 12 nieuwe mobiele overlastcamera's gekocht. Daarmee beschikt de gemeente nu over 14 camera's. Ze worden ingezet tegen onder meer sluikstorten, vandalisme en overlast door hangjongeren. De camera's komen op plaatsen waar de meeste problemen zijn. De gemeente en politie bepalen samen waar dat nodig is. Omdat de camera's mobiel zijn, kunnen ze snel worden verplaatst. Volgens burgemeester Jurgen Kallaerts werkt een zichtbare camera vaak al afschrikkend. Beelden kunnen ook helpen om overtreders te identificeren en te beboeten. Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Een regenzone trekt over de regio en ook later kunnen nog enkele buien vallen, afgewisseld met opklaringen. Het wordt ongeveer 20 graden. Maandag is het grotendeels droog met eerst nog vrij veel bewolking en later bredere opklaringen. De temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Dinsdag neemt de bewolking opnieuw toe en volgt vanuit het westen wat regen of enkele buien. Het wordt ongeveer 23 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
2: Dave Beekmans.

voor een laat ontbijt of een vroege lunch, noem het anders misschien wel brunch, moet je bij Van Krijn zijn. Want Paul die begeleidt je met zijn Viva het is weekend. Ja, bij hem is het altijd Viva het is weekend. Hij houdt ervan van het weekend. Ja, wie niet, want de meesten onder ons zijn natuurlijk vrij. Moet je vandaag werken, wel ja, met de juiste muziek op de radio, dan maakt het allemaal een beetje lichter, toch? De beste hits in jouw radio, dat is Zuidrand met nu Soul Sister nog eens. You don't

de weerkundige zomer die loopt tot 21 september, dacht ik. En tot die tijd dan lopen de zomerhits sowieso langs je voorbij. Ook tijdens deze lunchbreak hier bij jou. Alvaro Soler was dat met La Libertad. Volgens Suzanne en Freek zitten we nog maar halverwege. Nou, dat is nog lang niet de tijd hoor. Ik vond...

0: in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september. Bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Wie zegt er dat je te jong bent om aan een kampioenschap deel te nemen? Op zondag 13 september organiseren de Gezinsbond en Fietsersbond van Edegem het EK Loopfietsen. Peuters en kleuters van 1 tot 5 jaar kunnen er hun eerste koerservaring opdoen. Het parcours wordt aangepast aan de verschillende leeftijdscategorieën. Iedere deelnemer is een winnaar en krijgt na afloop een mooi aandenken. Indien je geen eigen loopfiets hebt, kan je altijd gebruik maken van de loopfietsen die ter plaatse beschikbaar zijn. Zondag 13 september. Van 14 tot 17 uur op het basketbalterrein Romeinse Put. Romeinse Put 97 te Edegem. Inschrijven doe je via vanrossomluk@gmail.com. Dat is vanrossomluk@gmail.com. De deelname bedraagt 5 euro. Voor ingeschreven bedraagt 3 euro. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. De beste mix van muziek en actua.
1: Ook in het weekend
0: bij Radio Zuidrand.

een lekker uptempo nummer van Niels de Stadsbader en zijn Annelies. Goedemiddag, welkom bij de Zuid-Holland, Frank. Je bent precies op tijd voor de lunchbreak op deze zaterdag, vandaag 12 september 2026. En of je nu net terug bent van de markt van Kontig met heerlijke groenten bij of misschien wel een visje erbij, het maakt niet uit. We begeleiden je voor je lunch. Uiteraard de beste soundtrack voor jouw lunch hier op deze zaterdag. Je blijft hangen? Uiteraard, want we hebben altijd weer een heerlijke mix van classics en de nieuwste hits voor je klaarstaan. Bijvoorbeeld nu deze van Sam Fender en Rain Me In.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Wil jij ook wel eens rondjes rijden op het prachtige motocrosscircuit De Klak in Reet? Ben je uit de buurt en heb je nog ergens een motor in de schuur of garage staan? Hobbyrijder of beginneling, je hebt geen licentie en fun hebben primeert boven competitiestress? Schrijf je dan zeker in voor de grote prijs De Klak Reet op zaterdag 3 oktober op circuit De Klak, Serensbaan te Reet. Info via mc.dekleiduivels@gmail.com. Dat is mc.dekleiduivels@gmail.com. Inschrijven vanaf 7 uur 's morgens op zaterdag 3 oktober in de feesttent op het terrein. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

Engelsen zeggen ze wel eens, time flies when you're having fun. Wel ja, ook bij Zuidrand vliegt de tijd als het ware heel snel voorbij. Straks na nieuws en weer deel 2 van...

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Sinds 1 september haalt Contig restafval op via containers in plaats van zakken. De gemeente werkt nu met Diftar. Inwoners betalen volgens de hoeveelheid afval die ze aanbieden. Restafval wordt om de 2 weken opgehaald. De volgende ophaling is op woensdag 16 september. Via de Recycle-app zien inwoners wanneer afval wordt opgehaald. De app stuurt ook herinneringen. Via Mijn IGEAN kunnen ze hun afvalverbruik, kosten en Diftar-saldo bekijken. Het bedrag hangt af van het gewicht, het type container en de soort afval.
4: Bij controles van 16 handelszaken en bedrijven in Lier zijn bij 10 ondernemingen overtredingen vastgesteld. 1 horecazaak werd verzegeld na 5 inbreuken rond zwartwerk. De inspectiediensten controleerden onder meer horeca, winkels, kappers, bouwbedrijven en autohandelaars. De RSZ stelde 8 sociale overtredingen vast. Ook werden verboden nicotinezakjes en wegwerpvapes verkocht. Andere zaken kregen waarschuwingen voor tabaksreclame, verkeerd geplaatste reclameborden en overtredingen rond deeltijdswerk. In 1 horecazaak waren er ook onhygiënische omstandigheden.
1: Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Een regenzone trekt over de regio en ook later kunnen nog enkele buien vallen, afgewisseld met opklaringen. Het wordt ongeveer 20 graden. Maandag is het grotendeels droog met eerst nog vrij veel bewolking en later bredere opklaringen. De temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Dinsdag neemt de bewolking opnieuw toe en volgt vanuit het westen wat regen of enkele buien. Het wordt ongeveer 23 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
2: Dave Beekmans.

zeg, als je twee clippers bij elkaar zet in de Vlaamse muziekwereld, dan krijg je dit natuurlijk, zeker als de productie in handen is van Reggie Pengsten. Het zal niet zijn, zeker. Laura Tesoro en Bound to Be.

eerste helft van de jaren 80 was New Wave wel heel populair. Duran Duran waren dit nog eens en Wild Boys. En eigenlijk met het volgende nummer blijven we in de jaren 80 hangen.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, vol puls en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekker Trek Sint-Katelijne-Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne-Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Het weekend van Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook in het weekend.
1: Bij Radio Zuidrand.

Clemens die schittert in de musical Napoleon. Clemens en Margeel waren dit nog eens met hun schreeuw. Goedemiddag, Zuidrand. Dit is de lunchbreak.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Heb jij ook zin in een avond vol weetjes, plezier en gezonde competitie? Op vrijdag 25 september om 20 uur 's avonds organiseert Concertband de Scheldezonen uit Hoboken haar jaarlijkse quiz in cultureel centrum Moretus aan de Berkenrode Lei te Hoboken. Trommel je slimste vrienden, familie of collega's op en strijd mee om de eeuwige quizroem. Verwacht een gevarieerde quiz met vragen voor iedereen. Een gezellige sfeer en natuurlijk de nodige drankjes en versnaperingen. Let op, vooraf inschrijven is wel verplicht. En dat kan via www.scheldezone.be of scheldezonen@hotmail.com. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Zomerradio Zuidrand.

0: diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
1: Boeghout telt voortaan 4 locaties met pakjesautomaten van Bpost. De nieuwste B-box staat aan Sportpark Snappenbos en is bereikbaar via de parking. Er staan ook automaten aan de Kardinaal Sterkstraat, het oude gemeentehuis van Vremde en aan de Molenlei bij Carrefour. Die laatste wordt nog uitgebreid. Via de automaten kunnen inwoners dag en nacht pakjes ophalen en verzenden. Volgens de gemeente zorgt dit ook voor minder verkeer en CO2-uitstoot. Bpost kan namelijk meerdere pakjes tijdens één stop leveren of ophalen. Rumst heeft 12 nieuwe mobiele overlastcamera's gekocht. Daarmee beschikt de gemeente nu over 14 camera's. Ze worden ingezet tegen onder meer sluikstorten, vandalisme en overlast door hangjongeren. De camera's komen op plaatsen waar de meeste problemen zijn. De gemeente en politie bepalen samen waar dat nodig is. Omdat de camera's mobiel zijn, kunnen ze snel worden verplaatst. Volgens burgemeester Jurgen Kallaerts werkt een zichtbare camera vaak al afschrikkend. Beelden kunnen ook helpen om overtreders te identificeren en te beboeten. Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Een regenzone trekt over de regio en ook later kunnen nog enkele buien vallen, afgewisseld met opklaringen. Het wordt ongeveer 20 graden. Maandag is het grotendeels droog met eerst nog vrij veel bewolking en later bredere opklaringen. De temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Dinsdag neemt de bewolking opnieuw toe en volgt vanuit het westen wat regen of enkele buien. Het wordt ongeveer 23 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op zondag 13 september bruist provinciaal recreatiedomein De Schorre te boom opnieuw van spel, creativiteit en kinderpret tijdens de 22e editie van Schorre Morrie. Samen met de Gezinsbond en gemeente Boom zet De Schorre opnieuw een dag vol verwondering en plezier op poten voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Meer info en tickets vind je op deschorre.be. Een laagdrempelig festival waar spelen, ontdekken en samen plezier maken centraal staan. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: gerust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september. Bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
0: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Dit is eentje voor de wielerliefhebbers. Er is de retro-koers dwars door de Mijlstraat, de Duffel. Dit op zondag 27 september met startschotten 15 uur in de namiddag. Er is een omloop van 10 ronden, dat is 48 kilometer. Dit langs een afgesloten parcours. Inschrijven ter plaatse of voor inschrijving om zeker te zijn van je plaatsje. Bedrag is 10 euro. Alle koersformaliteiten bij Café de Blauwe Hoek, Wandelingstraat nummer 74, de Duffel. Of info via sophie-pluim@hotmail.com of telefonisch op het nummer 0499-1975-10. De hamburgers daar zijn ten voordele van Sterke Jan. Ook is er een live satellietverbinding voorzien van het WK wielrennen te Montreal. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Boeghout telt voortaan 4 locaties met pakjesautomaten van Bpost. De nieuwste B-box staat aan Sportpark Sneppenbos en is bereikbaar via de parking. Er staan ook automaten aan de Kardinaal Sterkstraat, het oude gemeentehuis van Vremde en aan de Molenlei bij Carrefour. Die laatste wordt nog uitgebreid. Via de automaten kunnen inwoners dag en nacht pakjes ophalen en verzenden. Volgens de gemeente zorgt dit ook voor minder verkeer en CO2-uitstoot. Bpost kan namelijk meerdere pakjes tijdens één stop leveren of ophalen. Rumst heeft 12 nieuwe mobiele overlastcamera's gekocht. Daarmee beschikt de gemeente nu over 14 camera's. Ze worden ingezet tegen onder meer sluikstorten, vandalisme en overlast door hangjongeren. De camera's komen op plaatsen waar de meeste problemen zijn. De gemeente en politie bepalen samen waar dat nodig is. Omdat de camera's mobiel zijn, kunnen ze snel worden verplaatst. Volgens burgemeester Jurgen Kallaerts werkt een zichtbare camera vaak al afschrikkend. Beelden kunnen ook helpen om overtreders te identificeren en te beboeten. Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Een regenzone trekt over de regio en ook later kunnen nog enkele buien vallen, afgewisseld met opklaringen. Het wordt ongeveer 20 graden. Maandag is het grotendeels droog met eerst nog vrij veel bewolking en later bredere opklaringen. De temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Dinsdag neemt de bewolking opnieuw toe en volgt vanuit het westen wat regen of enkele buien. Het wordt ongeveer 23 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op zaterdag 19 september organiseert Team Stino de nazomerbar op domein De Locht in Duffel. Nog één keer samen genieten van een lange namiddag en avond. De zomer wat rekken en ze daarna in stijl afsluiten. Verwacht je aan foodtrucks, drinks en DJ's een gezellige nazomersfeer. En voor de kleinsten voorzien we kinderanimatie en een springkasteel. Daarnaast is er ook een cuptoernooi. De opbrengst gaat integraal naar Kom op tegen kanker. De nazomerbar op zaterdag 19 september van 14 uur in de namiddag tot 1 uur 's nachts. Domein De Locht, Lierse Steenweg 44, te Duffel. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Amen.

0: tutunuş kabuğun
1: fazla.
0: Helal.
2: Sabah sabah.
0: Ulan.
3: Herontdek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
4: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september bij Garage Janssens in Aartslaar.
5: Muziek en nieuws.
6: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Niels de Caster en Sarah de Smet starten op 17 september een nieuw seizoen concerten in Zaal da Capo aan de Linse Steenweg 1 te Hoven. Met een flinke dosis Americana, blues, jazz, folk en country. Eén akkoord, twee keer zes snaren. Nee, drie, twee stemmen, één bass, één pedalsteel en een paar brushes. Meer hebben Niels de Caster en Sarah de Smet niet nodig om de toon te zetten. Het hadden de Appalachen kunnen zijn, maar evengoed het terras van een café in de Vlaamse Ardennen. Het werd Zaal da Capo in Hoven en dit op donderdag 17 september om 20:15 s'avonds. Tickets kan je krijgen via de webshop of bij de dienstvrije tijd van de gemeente Hoven. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Sinds 1 september haalt Contig restafval op via containers in plaats van zakken. De gemeente werkt nu met Diftar. Inwoners betalen volgens de hoeveelheid afval die ze aanbieden. Restafval wordt om de 2 weken opgehaald. De volgende ophaling is op woensdag 16 september. Via de Recycle-app zien inwoners wanneer afval wordt opgehaald. De app stuurt ook herinneringen. Via Mijn IGEAN kunnen ze hun afvalverbruik, kosten en Diftar-saldo bekijken. Het bedrag hangt af van het gewicht, het type container en de soort afval. Bij controles van 16 handelszaken en bedrijven in Lier zijn bij 10 ondernemingen overtredingen vastgesteld. 1 horecazaak werd verzegeld na 5 inbreuken rond zwartwerk. De inspectiediensten controleerden onder meer horeca, winkels, kappers, bouwbedrijven en autohandelaars. De RSZ stelde 8 sociale overtredingen vast. Ook werden verboden nicotinezakjes en wegwerpvapes verkocht. Andere zaken kregen waarschuwingen voor tabaksreclame, verkeerd geplaatste reclameborden en overtredingen rond deeltijdswerk. In 1 horecazaak waren er ook onhygiënische omstandigheden. Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Een regenzone trekt over de regio en ook later kunnen nog enkele buien vallen, afgewisseld met opklaringen. Het wordt ongeveer 20 graden. Maandag is het grotendeels droog met eerst nog vrij veel bewolking en later bredere opklaringen. De temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Dinsdag neemt de bewolking opnieuw toe en volgt vanuit het westen wat regen of enkele buien. Het wordt ongeveer 23 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Christian Brisson.
5: Het komende uur mag je deze iets verwachten.

voor Lady Gaga, deze The Dead Dance. Een hele goede namiddag, welkom deze zaterdag. Ik heb alweer de grote hits voor jou tot 7 uur vanavond. De nieuwsfeiten, de jarige, dat en nog veel, veel meer. En nu even wat Belgisch werk en ook muziek uit de jaren 90. Pop in Wonderland en Freaks Elevation Party.

0: Altijd anders natuurlijk, als je in het leven een beetje fantasie hebt. Earth, Wind & Fire waren dat. Als je graag zou willen weten wat er allemaal in de krant stond op deze 12e september, zeker ook blijven luisteren. Intussen hier even in vuur en vlam met Niels de Stadsbader.
1: 7 uur liep de apotheek binnen, want waar moet je in godsnaam...

0: mijn vlam. Toch zeg ik je nu bedankt. Jij verzacht alle pijn. Gewoon door er te zijn.
1: Zon, zomer, Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Gevoel voor de regio, hart voor muziek.

Zes minuten lang genieten van deze grote hit van de Death Bands, Let It All Blow. En Davina's internationale doorbraak begon ooit op YouTube. Niemand minder dan Pink zag toevallig Davina Michelle's cover van haar nummer What About Us en reageerde stom verbaasd. Hier is ze met Still Champagne.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 12 september vandaag, de webbrowser Netscape wordt geïntroduceerd. Dat vandaag in 1994. Na een verschijningsverbod van 4 jaar mag het dagblad De Telegraaf weer verschijnen. En dat vandaag in 1949. Tegen België speelt het voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek zijn allerlaatste interland uit de geschiedenis. En dat vandaag in 1990. Er was ook de lancering van de Russische Luna 2 vandaag in 1959. En president John F. Kennedy verklaart dat de VS voor het eind van het decennium een mens naar de maan en weer terug zullen brengen. Dat vandaag in 1962.

0: tanış kımın fazla. Helal.
1: Sabah sabah.
0: Ulan.
2: Herontdek rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
3: Ervaar MA, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september. Bij Garage Janssens in Aartslaar.
4: Dit is Radio Zuidrand.
5: Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Boeghout telt voortaan 4 locaties met pakjesautomaten van Bpost. De nieuwste B-box staat aan Sportpark Snappenbos en is bereikbaar via de parking. Er staan ook automaten aan de Kardinaal Sterkstraat, het oude gemeentehuis van Vremde en aan de Molenlei bij Carrefour. Die laatste wordt nog uitgebreid. Via de automaten kunnen inwoners dag en nacht pakjes ophalen en verzenden. Volgens de gemeente zorgt dit ook voor minder verkeer en CO2-uitstoot. Bpost kan namelijk meerdere pakjes tijdens één stop leveren of ophalen.
4: Rumst heeft 12 nieuwe mobiele overlastcamera's gekocht. Daarmee beschikt de gemeente nu over 14 camera's. Ze worden ingezet tegen onder meer sluikstorten, vandalisme en overlast door hangjongeren. De camera's komen op plaatsen waar de meeste problemen zijn. De gemeente en politie bepalen samen waar dat nodig is. Omdat de camera's mobiel zijn, kunnen ze snel worden verplaatst. Volgens burgemeester Jurgen Kallaerts werkt een zichtbare camera vaak al afschrikkend. Beelden kunnen ook helpen om overtreders te identificeren en te beboeten. Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Een regenzone trekt over de regio en ook later kunnen nog enkele buien vallen, afgewisseld met opklaringen. Het wordt ongeveer 20 graden. Maandag is het grotendeels droog met eerst nog vrij veel bewolking en later bredere opklaringen. De temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Dinsdag neemt de bewolking opnieuw toe en volgt vanuit het westen wat regen of enkele buien. Het wordt ongeveer 23 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Christian Brisson.
6: Het komende uur mag je deze iets verwachten.

Ja, vandaag eigenlijk niks speciaals te melden, maar binnenkort begint de week van de mobiliteit. En dat vanaf 16 september tot en met 22 september.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand. En je dag kan niet stuk.

Met zanger Boy George. Een grote hit uit de jaren 80. Culture Club en The Church of the Poisoned Mind. Zometeen gaan we even kijken welke beroemdheden er jarig zijn vandaag.

Welke beroemdheden zijn er jarig vandaag? Jennifer Hudson, een Amerikaanse actrice en zangeres, is dat. Ze wordt er 45 vandaag. En dan ook nog Mylène Farmer, een Canadese zangeres. Zij wordt er vandaag 45.

Ja, ze mocht destijds als laatste optreden bij Idol met haar ukulele en iedereen was meteen verkocht. Kato dus hier en als de regen valt.

Het nieuws van 6 uur, dat komt er zo aan hier bij Zuiderlands. En daarna is er nog veel meer. Ik heb nog lekker wat ambi voor u voor het zover is. Deze van de Black Eyed Peas en I Got a Feeling.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Boeghout telt voortaan 4 locaties met pakjesautomaten van Bpost. De nieuwste B-box staat aan Sportpark Sneppenbos en is bereikbaar via de parking. Er staan ook automaten aan de Kardinaal Sterkstraat, het oude gemeentehuis van Vremde en aan de Molenlei bij Carrefour. Die laatste wordt nog uitgebreid. Via de automaten kunnen inwoners dag en nacht pakjes ophalen en verzenden. Volgens de gemeente zorgt dit ook voor minder verkeer en CO2-uitstoot. Bpost kan namelijk meerdere pakjes tijdens één stop leveren of ophalen. Rumst heeft 12 nieuwe mobiele overlastcamera's gekocht. Daarmee beschikt de gemeente nu over 14 camera's. Ze worden ingezet tegen onder meer sluikstorten, vandalisme en overlast door hangjongeren. De camera's komen op plaatsen waar de meeste problemen zijn. De gemeente en politie bepalen samen waar dat nodig is. Omdat de camera's mobiel zijn, kunnen ze snel worden verplaatst. Volgens burgemeester Jurgen Kallaerts werkt een zichtbare camera vaak al afschrikkend. Beelden kunnen ook helpen om overtreders te identificeren en te beboeten. Morgen zondag wordt het in de regio Antwerpen wisselvallig. Een regenzone trekt over de regio en ook later kunnen nog enkele buien vallen, afgewisseld met opklaringen. Het wordt ongeveer 20 graden. Maandag is het grotendeels droog met eerst nog vrij veel bewolking en later bredere opklaringen. De temperatuur stijgt tot ongeveer 24 graden. Dinsdag neemt de bewolking opnieuw toe en volgt vanuit het westen wat regen of enkele buien. Het wordt ongeveer 23 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
5: Christian Brisson. Het komende uur mag je deze iets verwachten.

0: Lovey baby.
1: Het komende uur heb ik voor u de Afas Dome kalender. Christophe komt langs en we gaan ook een nummer 1 hit bespreken. Wat stond er vandaag jaren geleden op nummer 1? En dit is nog Chair.

Ik heb voor jou hier de Avas Dome kalender op vrijdag 18 september. Mag je de Pussycat Dolls verwachten? Op donderdag 8 oktober is er Alex Agnew. Op donderdag 15 oktober kan je genieten van Bryan Adams. En op vrijdag 23 oktober Milk Inc. Onze Belgische trots. Op vrijdag 20 november dan begint de Night of the Proms ook. En op zondag 10 januari kan je gaan genieten van André Rieu. Die gaat 2027 inzetten met zijn nieuwjaarsconcert.

0: Week rust in de volledig elektrische Mazda CX-6e.
1: Ervaar Ma, de Japanse kunst van rust. Ontdek de volledig elektrische Mazda CX-6e tijdens onze lanceringsweek van 20 tot 26 september. Met open deurdag zaterdag 26 september. Bij Garage Janssens in Aartslaar.
2: Weten wat er leeft? Horen wat je raakt. Zuidrand.

Chicago en deze You and Me. En zo dadelijk ben ik niet alleen, want Christophe die komt langs, die gaat alweer een groot hit van jaren geleden aan je voorstellen. Dit is nog Jelly Roll. Woo!

0: Christophe is er ook weer, die gaat hebben over een grote hit van Rob de Nijs. En het werd zomer.
1: De geschiedenis van de hit. Geschiedenis van de hit. Met Christophe van Dam.
2: Wanneer de eerste klanken van Het werd zomer van Rob de Nijs klinken en de warme stem van hem begint te vertellen, is het net alsof de zon langzaam opkomt boven een vergeelde foto uit vervlogen dagen. Het nummer, oorspronkelijk een vertaling van Une belle histoire van Michel Fugain, werd in de handen van tekstschrijver Gerard Cox een intiem en persoonlijk verhaal over een jonge liefde. Een liefde die de hoofdrolspeler voor het eerst echt deed leven. Het is een lied over een jongeman die een zomer lang zijn eerste grote liefde beleeft met een oudere vrouw. Geen vluchtig avontuurtje of zo, maar een ervaring die hem tekent, hem verandert, hem de man maakt die hij zal worden. Voor velen die het nummer horen, roept het herinneringen op aan hun eigen jeugd, aan dat ene momentje waarop het leven een andere kleur kreeg. Eerste liefde, eerste verlangen, eerste afscheid. Wat Het werd zomer zo bijzonder maakt, is de puurheid van de emotie. Het is niet enkel een nostalgische terugblik, maar ook een eerbetoon aan het onomkeerbare. We kunnen de tijd niet terugdraaien, maar we kunnen wel voelen hoe die momenten ons hebben gevormd. Voor velen is dit lied trouwens een soundtrack van hun eigen leven geworden. Misschien denken ze wel terug aan hun eigen zomerliefde, aan een tijd waarin alles nog nieuw en ongerept voelde. Toen Het werd zomer in 1977 werd uitgebracht, was het al snel meer dan alleen een liedje. Het werd een gevoel, een herinnering, gevangen in muziek. En zoals alle grote songs, blijft de tijd los. Want zolang er zomers zijn, zolang er liefdes zijn die ons veranderen, zolang we terugdenken aan de momenten die ons gevormd hebben, zal Het werd zomer blijven voortleven.

Wat stond er vandaag in 2003 op nummer 1? Wel, Turn the Music Up is een van de bekendste en meest herkenbare singles van Brahim. Het nummer betekende zijn grote doorbraak bij het brede publiek. Direct na zijn deelname aan de allereerste editie van Idol in 2003, waarin hij als vierde eindigde. Dus Valassi, dit stond vandaag in 2003 op nummer 1.

Zo dadelijk helemaal terug naar de jaren 70 met Danny Marcelis. Die heeft dat weer allemaal in de mix voor jou. Daarna hoor je ook nog 80s at 8 en 90s at 9. En dan is er ook nog Sunset Session met Mike van Brugge tussen 10 en 12 uur. Maak er nog een fijne zaterdag van hier en graag tot morgen. Hey, yeah.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: No one would have believed in the last years of the 19th century that human affairs were being watched from the timeless worlds of space. No one could have dreamed we were being scrutinized as someone with a microscope studies creatures that swarm and multiply in a drop of water. Few men even considered the possibility of life on other planets. And yet, across the gulf of space, minds immeasurably superior to ours regarded this Earth with envious eyes. And slowly and surely, they drew their plans against us.
2: Donnie Marcellus.
4: Seventies at seven.

0: sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: In de mix. Mix. In de mix.
2: Met Danny Marcellus.

0: een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: In de mix. Mix. In de mix.
2: Met Danny Marcellus.
4: 90s at 9.

0: sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Riddenuil is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, de Nuil heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuil.be. Brasserie de Nuil, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Zoek momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.